lunch, er een gangbang. Old school, sangita di ramen pa nye hood. Dat je gewoon party boete pensa, pensa. Boete falen, boku bona, boeka best. Hey. Boeten kiesus, die boes propus conversa. Pamodi, neem maar zo'n dia zie ik het er daar.